Ja, het is zijn rind bij mij aan het garten. Ja, zo weet dat. Chip Taylor, same old story. We hebben die namelijk daar geschiedenis mee kennen. Dat geest op de kant waar daar zit de college. Ik geboren aan de Toeberger nach Meijal. En dan erzählt die namelijk geschiedenis die naar Vongol al daar immer erzählt. Ne? Vielleicht geht es darum, ich weiß es nicht. Ne? 1975 sind wir also beim Chip Taylor.

Ja, als je schoot dat die zangerin aan Mexico uitgewandeld is, dan weer naar bestemd veel vlot zeggen kom. We komen bij het Lara Fabian. Adagio zingt het, dat is Italiënisch, het lied dat we ons goed niet aan ons is. Maar Lara is jo Belg, ne? En heet Lara Sophie Cathy Kreukert. Ja, en met dem noem kanst je geen kakwet gewonnen, ne? Dat kan ik toch schon direct nog erzählen. Wie is het, Lara?

Tjo, dat manst wat ik al zoen. Dat is goed. Ne? Lloyd Brown. These Arms of Mine. 2005. En daar hoe we ze maar geduurd. Also ik en mij. En we twee hebben ze geduurd. Een stuk reggae. We wat niet.

Ja, zo zei kan muziek zien. Marco Antonio Solis. Zo zei kan muziek zien. Marianne Faithfull, Our Tears Go By, dat was 64. En dat lied is overigens componeerd voor geen andere wie voor Mick Jagger of Keith Richards. En dementsprechend, als het ook.

En lo was het zoveel. Loo kinder, de bomi en de bopi, teugtups luis hem ouwe willen. We looken dippes voor zie, mijn eerste titel, 1932. The Boswell Sisters, Old Yazoo, heeft dat geen stik. En hoe heet je dat zo snag? Nergens.

Bup, bup, zink, pom, verdus. 89. Vaya con Dios. En die is een lied die wat eerst in Johnny door.